0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen hij twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friese verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. Tot een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema Straat.

0: pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: Indianen die men exploderen, dat is dood. Dat zij net op bescheiding zat.
3: Je hem toch wel, jou zegt, begon dit wonderlijk verhaal. Dat heksen wil hem dreigen.

was een moffe wicht, dus moeke haar geliefd.

noch minder ruimte, minder licht. En op nacht een vreemde gast, een deserteur uit Oostenrijk. Ik brauche Hilfe.

jou kwamen de polden en knol wij bevrijd. Ze kon sick om nooit meer lopen, maar dat deed de night.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Even elkaar.
12: Nou, je zijn de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
14: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Hallo Jumbo. Jumbo vlacht wedden. Dr. P. Rinsema straat.

0: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes!
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto. Kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door twee fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: Weekend Vibes. Hallo Jumbo. Jumbo vlacht wedden. Dr. P. Rinsema-straat 4.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even kaart.
8: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
6: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
0: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
13: Gefeliciteerd, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
14: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
0: Swipe.
14: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
14: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
15: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

Jouw oren, ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

mooi dit bij mij. Lop me die beschamen. Doe huis die bange wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop er soms van wabbel. Dat proost zo lekker bij.

Willem Jumit terug in de oertiet van de dinosauriërs en de penis magistralis die van onder de kaal is. 25.000 jove Christus leefden hier in de provincie Grun een wilde kudde beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze went te bezichtigen op zonnefeestdagen. Wie vroeg gewoon in trein, voor wie hond netjes. Ik zal wie er gewoon noemen, als kreeg ik trammeland. Met de familie, hier komt vooral.

0: ik zei wilde bieden jongen.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Hallo Jumbo. Jumbo Vlachtwedde. Dr. P. Rinsemastraat 4.
6: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Er hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. Flink wel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Hey Adela!
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW!
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Hier! Yeah. Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey radioluisteraar! De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
15: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
15: Wow.
16: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gewoon.

0: Met de trekker naar Hollerein. Hollerein, Siemensstraße 7 in Reede. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
1: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Radio Ons Twedde.
1: Als wie wat in stoit, dan huif ik niks te zeggen. Geen woord is nodig om dat u te leggen. Mij mijn ogen van bewegen, laat mij ook niks verbergen. Soms heb ik hooie buien, dan weer loop ik niet te eigen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het mitsing gooit van roer aan tot aanzag gefluister. Leven in deze wereld, schrijf ik mijn geschiedenis. Nooit meer hou van woorden, maar in blootjes zoals het is.

snelweg houdt. Ook als ik een nooit door die kiek. Herst doe die lekker logje op. Den volg ik groot dat spoor.

0: wie soms op beren. En denk ik aan dit Lloyd, dit kind nooit beter worden dan dat zonder woorden gooit.
1: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
2: 10 minuten van al staat fietsen en je ligt een plaats kloor.
3: Ja, kan je toch een dag in de auto zitten.

0: is begonnen. I can't wait for the weekend to begin. Dit is tot en met zondag jouw hitstation.
1: Als ik maar kon kiezen, dan had ik het zeker doen. En had die veel pijn bespoord. Maar onthoud dat ik blij ben, dat ik

0: En zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.

0: de Weekend Vibes.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
5: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebben ze.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
8: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten ervandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark, dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro, in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
8: Gefeliciteerd,
7: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
9: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes.
10: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
12: BMW.
14: Dat zijn helemaal knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Even kaart.
17: Nou, je bent de verkeerde kaart.
15: Wat?
18: Of nee, toch niet?
15: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.
20: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: De beste muziek, de hele dag door. Je hoort ze hier. Dit is jouw.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg. Bye.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Na een inbraak in een brandweerkazerne in Alsmeer heeft de politie 4 mannen aangehouden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en in Amsterdam sprongen 2 van de 4 in het water. Agent hield de 4 aan en namen de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een recordlage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Het geldt deze hele maand niet in 4 deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En Rusland zegt dat het in Oekraïne een fabriek heeft aangevallen waar lange afstandswapens worden gemaakt. Met bewijzen komen ze niet en Oekraïne zegt er ook niets over. Kan een tegenreactie zijn omdat Oekraïne in Rusland vaak distributiecentra van een grote webwinkel aanvalt. Daar worden onder meer onderdelen voor drones verkocht. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Jij denkt aan...
6: Oh, Hans, de kaartverkoop begint!
5: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
9: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.

0: Weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de

0: vibes. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik ook,
10: hè? Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vannacht in een huis in Den Haag. De bewoonster kwam om, de verdachte vluchtte, maar na een zoektocht werd hij in een ander huis gevonden, tegelijk met een wapen en de mogelijke vluchtauto. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Enkele Duitse deelstaten grijpen naar een noodmaatregel, omdat er vanwege de droogte minder gevaren kan worden op de rivieren. Vrachtwagens mogen de hele maand ook op zondag rijden. Normaal is dat niet zo. Op die manier hopen ze de winkels te kunnen blijven bevoorraden, nu dat via het water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarbij werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Het is druk op de wegen in de vakantielanden, zegt de ANWB. Dat komt door mensen die nog op vakantie gaan, maar ook door terugkerend verkeer. In Italië is er vertraging naar de Brennerpas en richting Rimini. In Frankrijk sta je op delen van de A7 en de A9 naar het zuiden vast. En ook vanuit Bordeaux naar Spanje. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
4: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
7: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
9: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
10: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
11: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: verschillende sporten. Allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Het vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En straks is in Amsterdam de World Pride March, een demonstratie voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers, maar ook het vieren van de diversiteit. Duizenden mensen worden er verwacht. Er worden vlaggen meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De tocht eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One. Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
10: Dat zijn helemaal knetter.
11: Ik word helemaal wak.
12: Even kaart.
13: Nou, je aan de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Oh nee, toch niet.
11: Hier. Yeah.
15: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
18: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd. Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
19: What the fuck?
18: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
19: Nee.
18: Swipe.
19: What?
18: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
19: Zeker.
18: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
20: Radio.

0: Sports. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: We zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wak.
8: Evil kaart.
9: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Oh nee, toch niet.
7: Hier. Yeah.
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vlot winkelen bij Jumbo Vlagtwedde.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: Extinction Rebellion houdt onaangekondigd de A12 bij Den Haag bezet. Rond het middaguur gingen tientallen activisten de tunnelbak van de Utrechtse baan in. Met spandoeken en borden zetten ze hun vaste ijskracht bij. Een stop op fossiele brandstof. Een woordvoerder zegt dat XR volgende maand een grotere actie op de A12 in de planning heeft. Het waterschap en de glastuinbouw kijken naar mogelijke oplossingen voor de droogte. Sinds een paar dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En PSV heeft de Japanse international Kodai Sano vastgelegd. Hij tekent voor 5 jaar. Sano speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC. Zelf noemt hij zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, zegt hij. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
7: Hello. Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
10: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
11: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
12: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
11: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
13: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.

0: ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle rein? Wie gaan met de trekken alle rein? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle rein? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
5: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
7: Gefeliciteerd,
6: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
6: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
7: Nee.
6: Swipe.
8: What?
6: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: snel terug bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders één voor één weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. Daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. En een opvallende poging tot diefstal vannacht in Delft. Dieven probeerden daar een lading illegale sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren namelijk eerder in beslag genomen en de bestelbusjes waarin ze zaten stonden bij het politiebureau, achter het hek. De verdachten werden betrapt en zijn opgepakt, meldt RTL. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Onstwedde.
4: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.

0: wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
3: Radio Ons Twedde.
4: Welkom bij een nieuw uur.
3: Dit is jouw Hydra.

0: Play music. Play music. Play life. Radio Unst Welle.
1: Wat is een leven zonder?

0: luisteren. We zijn zo bij je terug. Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
1: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Fijn is dit, hè?

0: lekker swipen tussen filmpjes.
1: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
0: Swipe.
1: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
1: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: We zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even
8: kaart. Nou, je zijn de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
6: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebben ze.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
14: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Er zijn twee mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. De politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleef daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En de bosbrand die deze week woedde in Valkenswaard is weer opgelaaid, schrijft Omroep Brabant. Wandelaars zagen rookpluimen en sloegen meteen alarm. De brandweer heeft het vuur intussen gedoofd, maar is nog wel aan het nablussen. Ook wordt een aantal bomen voor de zekerheid gekapt. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Onstwedde.
4: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb mooi

0: liedje van jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Alle reen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebben we.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Radio Ons Twente.
3: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: Chillen met op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac. Oh.

0: zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even kaart.
10: En hoor je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.

0: jij denkt aan. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
1: Yes, hebben ze.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
3: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
2: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
4: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 5 uur.

0: In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Onstwedde.
4: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
8: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
9: Wow.
8: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
11: Gefeliciteerd, hè?
10: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
10: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
11: Nee.
10: Swipe.
9: What?
10: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
10: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even
9: kijken. Nou, je bent de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
13: Radio Onstwedde.
14: Welkom bij een nieuw uur.
13: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Bij Stella

De e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt de massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel 12.000 euro per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. DJ's from Mars.
1: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
7: Jij denkt aan... Oh, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
4: DJs from Mars present Mashup Universe, exclusively on One World Radio.
5: Hello, people of tomorrow, we are DJs from Mars. Welcome to the second episode of Mashup Universe, exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. We're about to start a journey of 60 minutes through the best mashups, bootlegs and remixes of the last weeks. We're going to listen to a new VIP mix of Roses by James Hype, Camel Fat vs Boris Brescia by Sky Hell, but first let's start with the Diplo remix of Bibi Nuss and Rich Brian

0: De Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van het nieuwe eredivisie-seizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde.
5: Die X5.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
8: Frits! Er is een NL Alert!
9: Stil eens.
10: NL Alert!
9: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
7: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
11: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
12: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
13: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.

0: Weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de Rode Gebouw.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen.

0: van 8 seconden. Vollering zegt dat ze er helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice. Dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

0: vrijdagavond, 8:02 is het. Van harte welkom bij toch wel een atypische set in de nachtclub. Dit keer niet tot 10:00, maar tot 12:00 met dubbele presentatie. Nou, hoe dat zit hoor je zo meteen. We gaan verder met de disco-muziek Solution en It's Only Just Begun.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Just Begun. Van Solution uit 1980 van het gelijknamige album. Een klein leuk weetje. Jan Akkerman van Focus speelde mee op ditzelfde album. En daarmee zijn we afgetrapt in, ja, in de studio van Groningen 1.
1: Dat is weer voor jou even wennen, hè? Ja, sowieso weer even wennen.
0: Er zit ook een kind naast me. Ik heb het gevoel dat we in een kinderdisco zitten.
1: Wil je wat zeggen, Zoe?
2: Nee.
1: Oh. Nou, nee, toch wel wat gezicht inmiddels.
0: Ja.
1: Goed, het is zaterdagavond. Bijna 8 minuten over 8 is het. Ja, en ik hoor je als luisteraar denken... wie is dat?
0: Ja, ja, ik ben Jan.
1: Hoi. Ja, Jan, Jan is er weer.
0: Ja, het is een speciale editie en ik mocht opkomen draven. En ik vind het hartstikke leuk. Dus het is even wennen, denk ik.
1: Hoe lang is het geleden dat je radio hebt gemaakt?
0: Nou, dat is alweer 2 jaar geleden, denk ik, dat ik de knoppen in de hand had, geloof ik.
1: Wat zo spannend.
0: Ja, nou, maar dat gaat goed komen. Het is net als fietsen. Ik heb de zijwieltjes meegenomen, dus dat komt helemaal goed zometeen.
1: Ja, goed. En we gaan het gezamenlijk tot aan 1 uurtje of 12 hopen vol te houden.
0: Nou, jij hebt de hele nacht gisteren doorgehaald, hoorde ik. Dus ja. Dat gaan we niet doen, maar nee. Tot 12 uur moet lukken.
1: En dan gaan we gewoon de lekkerste disco-muziek draaien. De afgelopen uren kwam al heel veel muziek langs. Ja, en de komende uren komt er dus nog meer. Ja, het is eigenlijk heel logisch. In elk geval gaan we maar eens verder met muziek. Want daar draait het toch om, voornamelijk. De Tramps. Heb je daar dan nog een feitje bij? Of heb je dat niet dan net niet
0: voorbereid? Dit is een van hun eerste grootste disco-hits van de Tramps. Uit 1975 komt hij in dit geval. En daarna kwam natuurlijk Disco Inferno. Die zat in de film Saturday Night Fever. Maar dit is dus hun allereerste grote, nou ja, echte disco-hit. De Tramps met Hold Back the Night.

0: tafel, deze track. The T-Connection en Saturday Night uit het einde van de 70's. Right. Juist. Die hoorde je in de Saturday Night Club. En daarvoor dus The Tramps en Holds Back the Night.
1: Jij zocht net een filler en dan kies je deze?
0: Ja.
1: Leuke 1. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, hij heet Leuke 1, dus ik denk, nou, is dat leuk?
1: Ja. Ja, we zitten dit uur sowieso wel een beetje in de 70's, hè, met de discoplaten.
0: Nou, we kunnen straks nog wel wat moderner. Ik zie onder andere LSD'tje straks nog langskomen.
1: Ja, maar ja, nou over dit uur, maar vooral zei ik het. Het was niet meteen een aanval. Oh, sorry, Jan. We moeten nog even inwerken met elkaar, hè. Ik heb de lijst ook niet bedacht, dames en heren.
0: Ja, maar de samensteller zit er wel. Ja, van de lijst.
1: Ja, die had hem ook best wel even iets eerder kunnen doorsturen in plaats van 5 voor 7. Dat was ook wel fijn geweest. Ik afgelopen week al een paar keer vragen, is er al een lijst? Ja, er komt wel een lijst. Denk je dat ik vanochtend een lijst al had? Ik denk het niet. Nou ja, goed. Hè?
0: Ik kreeg vanmiddag... ik had natuurlijk geslapen vanmorgen. En ik kreeg natuurlijk wakker uit een appje van Jan. Heb je al iets van een playlist? Ik zei, ja, die heb ik wel. Ik zei, die ligt al in de studio. Oh, fijn. Dan kunnen we in elk geval van tevoren nog even iets voorbereiden.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk hebben we heel weinig voorbereid.
1: Ja, maar gelukkig heb ik algemene muziekkennis en het wereldwijde web tot mijn beschikking. Dus wat dat betreft komen we een heel eind. Heb jij wat met disco trouwens, of niet?
0: Nou, ik merk wel dat ik er misschien wel stiekem iets mee heb. Want ik heb hier dus de hele nacht gezeten en ik denk, oh, leuk liedje. Allemaal leuke dingetjes dat ik denk van, oh, die ontdek ik nu ook.
1: Nou ja, ja, maar disco is ook heel breed, hè? Het is eigenlijk,
0: nou ja, dat is het ook.
1: Disco era is misschien wel een beetje voorbij. Althans, ik zie niet meer de discobollen en de afropruiken en weet ik het rondlopen. Maar het eigenlijk is de muziek vanaf nu, die vierkwartsmaat, is nog wel vanuit die discotijd. In elk liedje komt dat ongeveer terug.
0: Mm-hmm. Helemaal met je eens.
1: En de discotheek bestaat ook nog steeds, hè?
0: Ja. Maar nou is dat niet meer zoals vroeger, hè? Het is nu toch meer een club.
1: Ja, misschien als je het nu discotheek noemt, dat ze je een beetje laf vinden of zo. Maar ja, eigenlijk, ja, de kroeg, ja, we gaan naar de club, de disco. Terwijl je hier eigenlijk beter op kan dansen dan die moderne clubnummers. Vind ik. Dat is een persoonlijke mening in deze vorm.
0: Ik wil niet volledig die mening delen, maar goed.
1: Ja. Nee, nou, vind ik in ieder geval. Waar je ook iets leuks op kan doen. Dat is minder leuk. Nou, ja, het volgende nummer, dat staat voor mij, is dat Stayin' Alive van de Bee Gees.
0: Ja.
1: En... dat nummer wordt in ziekenhuizen wel gebruikt voor reanimaties. Althans, werd vroeger gebruikt. Het nummer heeft 104 beats per minuut. En eigenlijk is het ideale tempo ligt rond de 120. Dus hij is iets te langzaam, maar het mag wel. Als jij moet reanimeren, God verhoede je, Allah verhoede je, dat ooit zal moeten. Maar dan kun je dat tempo, die beat aanhouden om dat in ieder geval te doen. De borstcompressies gaan het dan over. En niet het beademen, de borstcompressies. 30 stuk kan je dat tempo aanhouden. Stayin' Alive van de Bee Gees. Het is eigenlijk een beetje te langzaam. En het nummer gaat er ook helemaal niet over. Maar het is wel mooi. Het mooie geheugensteuntje. Ja, je kijkt maar even wat lul je.
0: Nee, maar mij is altijd geleerd, het thema van Stayin' Alive is voor reanimatie. Maar je bent nu, zeg maar, de eerste die, dat zal wel, maar...
1: Ja, ik heb dit ook maar van mijn cursus gehoord, hoor. Dat,
0: ja.
1: Eigenlijk is dat net iets te langzaam.
0: Okay.
1: Ja, het is net iets te langzaam. En het nummer heet Stayin' Alive. Eigenlijk wilden ze het Saturday Night noemen, maar ja, die film die heette al zo. Dus hebben ze maar letterlijk een stukje tekst eruit gepakt. En het klinkt als een heel vrolijk liedje.
0: Maar
1: eigenlijk
0: is het
1: niet zo vrolijk. Nee, het gaat over het overleven op de straten in die tijd. En helemaal niet over vrolijke dingen. Maar je kan er wel mooi op dansen. The Bee Gees met Stayin' Alive.

0: Ja, deze kwam uit 87 dan weer, dus we zijn de ethisch ingeslopen.
1: Ja, zo is het ook. Ja, we zeiden net al over dat er oude muziek was. En dat we vooral 70's dit uur hadden. Nou, dus net een ethisch plaat.
0: Ja, uit 83 trouwens. Ik moet het wel goed. Als ik dan feitjes geef, moet ik zorgen dat ze wel goed zijn. Want anders staat de telefoon hier weer roodgloeiend.
1: Ja, ik krijg een klachtenlijn.
0: Ja, moeten we niet hebben. Ja, het is lekker disco. Het is inmiddels... het gaat snel, 8:30.
1: Ja.
0: Ja, we zitten in 83 en we gaan naar 87, denk ik. We hadden even moeite om hem te vinden, want het was even de vraag... heeft hij hem zelf gemaakt of was het toch met de band? Maar hij heeft hem zelf gemaakt. Je hebt hem, denk ik, op de andere kant staan. Hè?
1: Ja,
0: niet op mijn scherm. Dat is
1: iets wat jij niet kan zien.
0: Nee, iets wat ik niet kan zien. Maakt niet uit.
1: Maar goed ook, trouwens.
0: Het is wel een van de meest geprezen nummers van de artiest... die we zo gaan luisteren. Hij zingt wederom over maatschappelijke thema's... zoals armoede, drugs en geweld. Hadden we met Stayin' Alive ook een beetje. Het overleven in de straat van New York. En hij probeerde eigenlijk met dit nummer... de maatschappelijke thema's ook te verwerken... in de moderne popmuziek. En moderne pop was toen ook echt wel disco.
1: Ja.
0: Ik heb het over het nummer Sign of the Times van Prince.
2: En daar is die.

0: Klap to the bumper.
1: Ja,
0: Grace Jones.
1: Heerlijk nummertje wel, lang niet gehoord.
0: Ja, ik denk dat ik hem nog nooit op de radio gehoord heb. En ik luister echt heel veel radio.
1: Ja, dat weet ik wel, maar misschien hoor je hem alleen in dit soort dagen inderdaad. Ja. Echt van die thema
0: dagen. Ik luister alleen Radio luister. 1, dames en heren. Het is alleen maar tekst en journalistiek. Nee, maar ik hoor hem nooit, maar wel fijn om te horen. Uit 1981. En hij combineerde eigenlijk de disco, de funk, de reggae en de new wave met elkaar.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, voor als je meekijkt op de webcam, ik deed ook even de...
1: Oh, ja, ben je in de hoek. Combinatie.
0: Even de combinatie. Ja, en we doen een uitstapje, denk ik zo, naar de 90's. En er zit iemand achter deze dansgroep en die heeft zijn zakken goed gevuld, hoor. Maar hij zat ook achter de Venga Boys. Ja, Wessel van Diepenkee toch wel?
1: Ja,
0: die zat ook achter Alice DJ uit 1998. Wereldwijde hit, Better Off Alone.

kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt.

0: echt al de king of pop werd, solliciteerde hem die met deze plaat Working Day and Night al naar de titel King of Pop. Dit kwam voor zijn megasuccessor Thriller. En hij is afkomstig van het album Off the Wall. Heb jij iets van Michael Jackson gezien de laatste tijd? Netflix?
1: Nee, ik ben een van die weinige mensen die die docufilm dingen niet gezien heeft.
0: Nee. Ja, ik heb het wel bekeken.
1: Maar wat was jouw mening daarover, zonder te veel te spoileren?
0: Nou, uiteindelijk is de vraag die je constant stelt in je achterhoofd, heeft hij het wel of heeft hij het niet gedaan? En die vraag weet ik nog steeds niet. Daar kan ik geen antwoord op geven.
1: Daar zal helaas nog weinig antwoord op komen, denk ik.
0: Nou ja, weet ik niet. Ja, misschien ooit. Ik denk dat het heel lastig wordt om die waarheid inderdaad boven tafel te halen. Maar dat is wel de vraag waarmee je ook na die documentaire ook blijft zitten. En dat is natuurlijk wel heel showbiz-technisch-achtig weggewerkt en gedaan. Maar ik blijf daar gewoon nog mee zitten met die vraag. Doet niks af van zijn muziek, want dat is nog steeds fantastisch en magistraal. Ja, ga ik ook door met de volgende plaat of niet? Want ik zit er nu zo lekker in.
1: Ja, je zit maakt het al lekker in. Zo vaak zit je niet meer achter de microfoon.
0: Nee. Oh, ik neem er ook aan. We gaan wel van Amerika en dan vliegen we even de oceaan over richting Great Britain. Hij heeft een sterke soul en dance achtergrond. Ik heb het over Jackie Graham. Best wel een grote naam uit de 80's. Zeg je misschien niet zo heel veel. Moet ik zeggen dat deze plaat echt wel lekker is. Dit is Set Me Free. Set Me Free.

0: Ja, dat gaat heel snel. Ik vond, hebben we nog tijd om af te kondigen? Want ik zie dat de volgende is best wel lang ook meteen. Dus die gaan we niet helemaal horen.
1: Nee, maar dat is dan niet anders. Ja, de nieuwslezer zit ook al klaar.
0: Ja, daarom. Die zit al in zijn hokje.
1: Ja, is je alvast de teksten voor te lezen.
0: Ja, nou dan houden we het kort. Dan kunnen we zo meteen nog even kort luisteren naar Sun met The Sun Is Here. Ja. En dan zeggen we tot het volgende uur.
1: Tot zo.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft

vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Saturday Nightclub.
1: 3, 2, 1, go!
2: Ja, welkom bij dus deze atypische Saturday Nightclub voor deze zaterdag 8 augustus 2026. Nog steeds is Jan de Jong hier ook in de studio en gaan we het gezellig maken tot aan 12 uur vanavond. We gaan verder met muziek van Patrick Hernandez en Born to be Alive.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: echte handen zijn met die knoppen. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar het komt vast goed.
1: Het is dan niet zo heel moeilijk. Je zei dat het net als fietsen was.
0: Ja, net als fietsen. Maar ik ben toch de zijwieltjes een beetje vergeten, denk ik, in het gebeuren.
1: Nou, ik hoor nog niks in principe dat het fout gaat. Dus.
0: Nee, het gaat. Ik heb ook alles is rood en aan. En volgens mij gaat het nummer zo ook lukken. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed. Je luistert in ieder geval naar het tweede uur van de Saturday Night Club. Maar dan niet met Julian. Ja, die zitten wel. Hoi, Julian.
1: Hi. Maar de knoppen worden uit mij.
0: Ja, de knoppen, nee. Ik zei, hoe gaan we het doen? Gaan we 1-2-1-2? Ja, ja. Nou ja, en toen heb ik even gekeken hoe het ook alweer ging. En toen dacht ik dat ik het wel kon. Het lukte alleen niet om tegen je te praten. Maar dat ga ik zo vragen. Is niet interessant voor de mensen. Je luistert naar de Saturday Night Club, maar dan vooral de disco-editie.
1: Ja, en de XXL-versie, want het duurt normaal om 10 uur, zeg ik, Tabé en You. Maar we gaan nog even wat langer door tot 12 uur.
0: Ja, heerlijk, tot 12. En dan is het daarna naar huis. En dan...
1: Komt er één waarschijnlijk non-stop. Ja, het kan maar zo zijn dat er nog een collega komt. Het is een beetje apart geregeld, maar het kan maar zo zijn dat er nog iemand komt. En anders is het om 12 uur in het discjockey die heet non-stop.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. Als je dan disco wil luisteren, dan blijf je in ieder geval afgestemd op deze FM, DAB of digitale frequentie.
1: Of via de app, hè? Ja, download de Groningen 1 app.
0: Ja, maar kun je even iets bekennen?
1: Nee, je hebt hem nog niet. Pak nu je telefoon, installeer die app.
0: Ik ga zo de app installeren.
1: Goed zo.
0: Hey, we hebben de beste discoplaten voor je klaarstaan uit de 70s, de 80s. En volgens mij maken we dit uur ook weer een klein uitstapje richting de 90s. Dus dat gaat in ieder geval helemaal goed komen. We beginnen in New York eigenlijk. Want het is daar ontstaan, het volgende nummer. Ken je het nummer?
1: Ik ken het nummer wel. Ik doe het net alsof ik een of andere Gen Z'er ben. Klopt, ben ik ook.
0: Ja, ben je ook.
1: Maar... alsof ik... Een beetje sommige dingen ken ik wel. Die Born to be Alive kende ik ook wel.
0: Ja, oké. Okay. Born to be Alive, die is ook wel goed. En deze kent iedereen ook wel. En als ik zeg Chic Le Freak, dan kent iedereen het ook. Komt uit 1978. Is gegeven naar een incident bij de beroemde club Studio 54 in New York. Werden de schrijvers van het nummer Nile Rodgers en Bernard Edwards geweigerd bij de entree. En het werd een van de best verkochte singles van de Atlantic Records. En stond meerdere weken op de nummer 1. In de Amerikaanse Billboard Hot 100. Zullen we gewoon luisteren? Dan trap ik hem af en dan hoop ik dat hij er in één keer in komt. Chic Le Freak.

0: Let's Go Round Again. Let's Go Round Again, One More Time. Ja, dan doe ik het gewoon nog een keer.
1: Dat was hem helemaal.
0: Dat was hem helemaal, daar komt hij helemaal goed uit. Ja, dan gaan we door. We zitten even kijken met de tijd en dingen, maar het gaat helemaal goed komen.
1: Rustig, geen stress.
0: Ik heb geen stress, het komt allemaal goed.
1: Je weet niet ook hoe je met mij kunt praten.
0: Ja, dat is ook fijn. Ik kan je ook stilzetten, dat is ook fijn voor de luisteraar, vooral ook thuis. Dus het komt helemaal goed, het is allemaal heel gunstig. Allemaal. Ja, helemaal goed. Ik heb alleen geen filler klaarstaan, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan gaan we gewoon door. Het is een lange intro, geloof ik. Ja, dat vinden we wel in dit geval. Heb jij, ken je de volgende? Als ik hem instart, misschien ken je de intro. Het is,
1: Nou, laten we eens horen. Ja, zeker. Nou kan het ook een sample zijn van heel veel verschillende tracks uit die tijd. Het is wel...
0: Ja, ik ga even uitzoeken hoe vaak die inmiddels wel niet gesampled is. Het is wel de grootste hit van de Amerikaanse soul singer. En hij is gesampled in heel veel disco hits. En ik ga dus even uitzoeken hoeveel het is.
1: Oh, we beginnen al te zingen.
0: Ja, dat is op de achtergrond. Hij was vooral populair in Amerika. En hij kan niet ontbreken op de disco- en soulfeesten. En zo kan hij ook niet ontbreken in deze 4 uur marathon-uitzending.

0: Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. Ja, en ik zou even uitzoeken hoeveel keer die gesampled is. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Maar dan is het veel leuker om even te vragen, Julian.
1: Ja?
0: Hoe vaak denk je?
1: Ja, ik denk heel vaak. Het is echt zo'n algemeen bekende beat. Een roffel ding. Ik weet niet hoe dat moet noemen eigenlijk. Ik denk 100 keer.
0: Ja, het is een sample. Nee, iets minder. Ja, en hij zal vaak wel in mixen gezeten hebben. Maar het gaat dus echt om dat hij gesampled is. Dus gepakt, geknipt en gekopieerd in een nummer. En dan een beetje
1: 73 keer.
0: Ja, 64.
1: Oh.
0: Ja, in 64 liedjes is hij officieel gesampled. En dan krijg je ook dat daar rechten en zo.
1: Maar ook bekende liedjes? Of kun je dat maak je nou te moeilijk?
0: Nou, ik kan een paar opnoemen. The Weeknd heeft een van Michael Gray. Make Love van Room 5 zit hij van Maroon Room 5. Ja, yeah. Make Love and Listen to the Music. Daar zit hij gewoon in. Ideal, whatever. Eens even kijken, we hebben...
1: Best wel bekende platen dus.
0: Ja, het is, ja nee, maar je kent hem ook meteen als je hem dan aan hebt. Dus dat is geen enkel probleem. En dat is wel het mooie van deze lijst, disco. En dan denk je, jezus, wat is dat oudbollig, disco muziek. Maar het komt dus heel vaak nog voor. En
1: je hoort heel vaak het origineel juist in zo'n dag als vandaag.
0: Ja, en origineel is stiekem toch eigenlijk wel, vind ik dan het mooist. Maar dat is persoonlijk, ja, er zijn weinig echt goede covers gemaakt, denk ik dan, in dat gebeuren. Maar misschien dat die langskomen. En we zaten in de 70s. Met deze plaat waren we naar de 80s gestapt. En we gaan weer 2 jaar verder naar 1985.
1: Dus we zitten nog steeds in de 80s. Ja, we zitten nog steeds in. Maken we de sprong naar de 90s.
0: Nee, nog niet. Hey, ja, we gaan
1: van dit nummer volgens mij wel een 90s versie.
0: Ja, als dat is deze niet.
1: Nee.
0: Ja, het is de Barts en het is... ja, je hoort hem ook wel. Ja, de titelsong van het album ook. En het is gelijknamig aan deze song. Bestaat uit meerdere familieleden. De Barts. Vader, moeder, zoon, dochter. Ah, je hoort hem al, hè. Op het ritme van de nacht. The Rhythm of the Night.

0: ze kondigt het zelf al af in die zin.
1: La, la, la.
0: Gloria Gaynor, la, I Will Survive. Goaltune van welke voetbalclub?
2: Feyenoord.
0: Nou, heel goed. Moeten die ook spelen vandaag trouwens? Want ik geloof dat de Eredivisie weer begonnen is.
2: Zit er nou weer voor last minute vragen? Dat weet ik toch niet.
0: En dan zoeken we dat toch even
2: ik
0: op.
2: Ik ga even laten zoeken, dames en heren. Ik ga nu naar Google. Eredivisie programma. Komt ie.
0: Is gewoon live informatie.
2: Feyenoord speelt morgen om 11:45 tegen Sparta.
0: Tegen Sparta. Oh, meteen een derby.
2: Ja, Sparta Feyenoord.
0: Sparta, en ze spelen uit.
2: Ja.
0: Ja, dat blijft in Rotterdam, maar dan...
2: Ik denk dat ze met de fiets heen kunnen of zo.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik weet niet of ze dat gaan doen, maar dat is, het zal wel met spelersbusje gaan vanaf de Kuip.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja.
2: Kokloper is trouwens een andere Rotterdamse club, Excelsior.
0: Oh, ja, die hebben gewonnen. Ja, daar ben ik dan wel blij om. Ja, ik ben geboren in Heerenveen en die speelde tegen DKV. 30 kilometer verderop.
2: Oh ja, ja natuurlijk.
0: Ja, Cambuur. Ja, zeker. Die gingen er met 4-0 af.
2: Dus, maar ben jij dan ook echt heel fanatiek als zeg maar, die Friese derby straks weer is?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik ben echt zo'n schijf. Ik vind het leuk om het af en toe te kijken, maar ik ben...
2: En zit je dan ook het Friese volkslied mee te zingen?
0: Nou,
2: ik ga niet voor de gelegenheid vragen of je me nu wil zingen, want dat is natuurlijk vloek in de kerk, maar...
0: Nee, ja, ik ken hem wel.
2: Nee, maar je hoeft er niet te zingen.
0: Ja. Ja, ik ken hem echt. Nee, ik zing hem dan wel mee. Als ik dan in het stadion ben, dan zing ik hem wel mee. Zo moet ik dan ook wel zijn. Dat is in die zin wel goed. Goed. Je luistert niet naar de NOS Langs de Lijn of wat dan ook. Je luistert naar een hele disco-uitzending van Marathon. Dus goed, we hadden Gloria Gaynor oorspronkelijk uitgebracht als de B-kant van een single. En werd uiteindelijk toch wel een groot disco-anthem in de discotijd. En nog steeds dus heel populair op feesten, partijen en dus in het stadion van Feyenoord. In de Kuip in ieder geval. We gaan door op de trein. Om welke trein zou je dan zeggen?
2: Niet de C-trein.
0: Nee, niet de B-trein.
2: Oh, niet de A-trein.
0: Oh, jezus, wat slecht. We gaan naar die train. You're the one for me. Uit 1981. Let's disco.

0: Soms heb je echt van die oh ja momenten. Dat je denkt, oh ja, dat is deze.
1: Ja.
0: Dat je denkt een track van Me, Myself en Anja, weet ik veel, joh. En dat je dan denkt van, oh, dat hoort daarbij.
2: Ja, nee, ja, en ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren, hij komt uit 1989, maar ook niet helemaal kennen. Of in een andere versie een beetje kennen, want hij is ook wel wel gecoverd.
0: Ja, klopt.
2: Dus het is ook niet, niet gek. Maar hij komt uit 89, bereikte de top 40 echt in meerdere landen. En was eigenlijk wel de doorbraak van De La Soul in die tijd. We hebben genoeg tijd. En hoe bevalt de disco tot nu toe? Is het na de zware nacht die je hebt gehad? Laten we dat ook nog even
0: noemen. Ik vind het niet zwaar. Ik heb het tot 6 uur echt goed gehad. Voor de mensen die het misschien niet hebben meegekregen. Ik heb gisteravond om van 10 uur tot aan... ik ben dag-nachtrit een beetje kwijt. Tot aan vanmorgen 9 uur heb ik radio gemaakt. Dus dat zijn in totaal 11 uurtjes. Alleen tot aan 6 uur, dus tot aan de zonsopgang, tot de zonsopkomst, ging het eigenlijk perfect.
2: Ja.
0: Maar ja, dan komt die man met de hamer. En ik hoorde net ook Linda, die zei het ook. Die was toen onderweg in het laatste uur. Ik begon maar wat te brabbelen en zo. Alles begint dan ook zwaar te worden, weet je wel.
2: Ja, ik heb een aantal jaar geleden, 6 jaar geleden denk ik, hadden we een uitzending verderop in de straat ergens.
0: Ja.
2: En heb ik ook het nachtdeel voor mijn rekening genomen. Maar dat waren we in een groepje met z'n vieren denk ik of zo. Dat we waren.
0: Oh, dat was bij voor het goede doel.
2: Het was voor het goede doel.
0: Ja.
2: En dat was in ieder geval te doen. Tot 3 uur, want op 4 uur toen liep het terras ook leeg.
0: Ja.
2: En dan moet je die laatste uurtjes door zien te komen. En dat
0: is inderdaad nog buiten is dan wel weer fijn met frisse lucht.
2: Ja, nou ja, tegenwoordig hangen hier airco's. Dus
0: ja, dat klopt. We hebben niks meer te klagen.
2: Daar heb je niks te klagen over. Nee, dat is helemaal goed. En disco is toch een beetje, ja... Het is toch voor mijn tijd, maar ook wel in mijn tijd. Dus dat is helemaal goed.
0: Disco is iets wat doorgeëvalueerd is.
2: Ja, dat was toen de pop, hè?
0: Ja, het was toen de pop. Disco is natuurlijk een beetje overgegaan. Is het toen overgegaan in house? Dance?
2: Ja, dance.
0: Ja, nou ja, dat was dus halverwege de 90's.
2: Ja, dance, de Eurodance natuurlijk. Ja. We hebben LSDJ natuurlijk net gehad, het vorige uur. Dat is ook wel een beetje een product van die tijd. De Benga Boys komt er ook uit.
0: Zeker.
2: Voor die duidelijke vierkwartsmaat die daar dan in zit. Bam, bam, dat tempo, dat ritme tussen de 100 en de 120 beats per minuut. En dat zit er dan in.
0: 1, 2, 3, 4,
2: ja, we hebben al bijna weer een minuut volgeluld. En mensen willen gewoon disco horen. En we gaan naar DJ Bobo met...
0: Somebody Dance With Me.

0: Ja, ik zei natuurlijk dat eigenlijk bijna geen goede covers zijn. Maar het is toch altijd wel lekker om even naar de toppers te luisteren.
1: De toppers is altijd wel feest.
0: Dat was de intro uit 2007 van hun concertreeks. En ze staan komend zomer volgend jaar vast wel weer in een arena, denk ik. Dat hebben ze nog niet aangekondigd, volgens mij.
1: Ja, het is eigenlijk wel standaard.
0: Ja, maar misschien dat ze nog willen. Ik bedoel, ze zijn ook al in de 60, de mannen.
2: Ja, maar ja, ze zijn natuurlijk wel aan het verjongen geweest. En Jeroen van der Boom heeft wel gezegd dat er waarschijnlijk in de line-up van de toppers wat gaat veranderen.
0: Oh, Wie denk jij?
2: Ja, misschien dat Jeroen van der Boom zelf zegt van, alhoewel.
0: Nou, ja.
2: Nee, zal niet stoppen, want hij is de brein erachter.
0: Ja, maar
2: hè?
0: Die zingt wel het slechtst.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, hij zit
0: dat vind ik vrij essentieel voor een zangfestijn.
2: Klopt. Maar ja, misschien dat René ook wel zegt van, hey, ik ga met pensioen. Want René is voor mij ook al in de 60. Naast Gerard Joling natuurlijk ook.
0: Ja,
2: maar
0: ja.
2: Gerard Joling, die kan denk ik nog wel 20 jaar op het podium mee.
0: Ja, maar die zingt ook nog goed. Die is ook nog goed. Ik ga trouwens naar Gerard Joling toe in februari.
2: Oh, jij gaat naar die Ahoy concert?
0: Ja, absoluut.
2: Waar hij schaamteloos bij elke Insta-post reclame voor mij.
0: Ja, had ik ook gedaan als ik hem was.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nee, had ik ook gedaan. Nee, ik ga heen. Maar het schijnt, ik heb even mijn showbiz-kanalen gecheckt. Er verandert nog niet heel veel in de toppers samenstelling. Komend jaar in ieder geval nog niks. Ze staan er in mei weer, 28 en 29 mei in de arena.
2: 2 dagen maar?
0: Ja, dat is dit jaar ook. 2 dagen. En dan misschien koopt...
2: Ik heb altijd het idee dat het vaak 3, 4, 5...
0: Vroeger hadden ze volgens mij inderdaad meer. En het komt ook wel eens voor dat een groot bedrijf dan zo'n concert koopt. Maar dat is ook niet meer...
2: Dan heb je van die massale personeels. Feestjes, weet je wel. Zoiets als die supermarkt hier tegenover, weet je wel.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat
2: soort ketens.
0: Dat je dan... via een bepaalde loterij het kan winnen. Dat komt, komt allemaal voor. Goed. En we moeten door met de muziek, want we hebben nog 2 platen staan. We gaan naar Gary's Gang. Als ik even de administratie erop nasla. En dat klopt in dit geval. Met Show Me. Komt uit het jaar. Julian?
1: Moet ik gokken?
0: Oh, ik heb Showtime erin staan. Gaat het helemaal goed komen in het Showtime? Ik zei Show Me Showtime. Hoor dat Gary's Gang?
2: Ja, doe een gokje. 1978.
0: Oeh, jaartje ernaast.
2: 77.
0: 79.
2: Oh, shit.
0: De verkeerde kant op. Uit 1979. Gary's Gang. Dit is Showtime.

0: graag gedaan.
1: En hij verdwijnt te langzaam in de achtergrond.
2: Ja, je zit ook echt in het donker.
1: Ik heb het grote studiolicht uitgedaan. Ik denk, we zitten nu toch in die discoverlichting.
2: Ja, helemaal goed. Ik mis toch een beetje de discobal. Dat is misschien een, ik weet niet wat het thema volgend jaar is, maar ik zou gewoon de discobal installeren.
1: Ja, maar dat is even een agendapuntje voor volgend jaar. We kwamen ook pas 3 weken geleden erachter van, oh, het thema is disco. We kunnen ook wel iets met disco doen. En toen kwam ik daar met een collega achter. En toen hebben we dit heel snel samengesteld. Gelukkig dat het gelukt is.
2: Ja, complimenten.
1: Maar we hebben wel wat agendapuntjes wat verbeterd kan worden.
2: Ja, wel complimenten. Ik vroeg om de lijst, maar ik weet hoe het is. Voor mijn eigen programma vroeg ik altijd om de muziek samen te stellen. En dat is echt een vak apart. Dus complimenten voor de mensen die dat gedaan hebben. Complimenten van mijnerzijds.
1: Ja, speciaal voor eigenlijk Tony Smallebroek, die ook hiervoor zat zijn programma te maken. Die heeft al die uren samengesteld met zorg, denk ik wel.
2: Ja, nou, dit heeft hij goed gedaan.
1: Er zitten heel veel verrassingen in en daar word ik wel heel vrolijk van. Want met Spotify heb je toch weinig verrassing tegenwoordig.
2: Ja, nou, dat is het lekkere van radio. Ik zei dat net ook, geloof ik, tegen Tony was het.
1: Ja.
2: Tegen Tony van, ik vind het lekker radio. Want dan zit je niet in je eigen algoritme. En dan hoor je ook eens wat anders, wat verrassends, wat nieuws. En dat is ook fijn om te doen. En dat vind ik ook zo fijn met radio maken. Dat je af en toe iets verrassends kan laten horen. Ja, en soms zijn dat de toppers die dan in één keer voorbij komen.
1: Nou, ik vond het wel vrolijk eigenlijk. En
2: ik
1: dat
2: ook.
1: Was leuk.
2: Absoluut hoort erbij. En zo zie je maar dat het erbij hoort. Goed, wij gaan zometeen door naar het volgende uur. We hebben nog een plaat voor je klaarstaan. En we hebben nog klaarstaan Dearlight volgens mij.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want hij komt eraan over de twee

0: Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo, maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Old but gold.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU Inloopspreekuur.

0: meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.

0: Wilde Weekend Vibes.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
8: Wat?
9: Of nee, toch niet?
10: Yeah.
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
14: Wat is dit, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
15: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
18: Radio Ons Twedde.
19: Welkom bij een nieuw uur.
18: Dit is jouw Hit Radio.